is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Maybe time's the cure. Maybe time.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: In Antwerpen is de pre-metrotunnel tussen Linker- en Rechteroever toe voor bijna een jaar. Dat komt omdat ze die gaan renoveren. Er wordt heel wat hinder verwacht. De stad Antwerpen en de lijn hebben een alternatief vervoersplan klaar. Als je van de stad naar Linkeroever wil of andersom, check je beste app of website van de lijn. Nederland wil 2 zieke bemanningsleden repatriëren. Ze zitten op een Nederlands cruiseschip op de Atlantische Oceaan. Vermoedelijk zijn ze besmet met het hantavirus en dat is uitzonderlijk. Het virus wordt doorgegeven via knaagdieren en niet van mens op mens. Het veroorzaakt hoge koorts, luchtweginfecties en nierklachten. In totaal werden al 6 opvarenden ziek, 3 van hen zijn overleden. Onder hen een Nederlands koppel 70ers. Rudy Giuliani, dat is een van de vertrouwelingen van Trump, is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Dat heeft zijn woordvoerder gepost op X. Giuliani was burgemeester van New York ten tijde van de aanslagen op 11 september 2001. Hij was jarenlang Trumps persoonlijke advocaat. De man is 81. Meer details over zijn gezondheidstoestand kennen we voorlopig niet. En in play-off 1 van ons voetbal staat Club Brugge opnieuw aan de leiding. Union volgt wel al op 1 punt. Club won gisteren van Anderlecht met 1-3. Anderlecht staat vierde. Het pakt 0 op 9 en moet stilaan vrezen voor Europese tickets. En in play-off 3 won Dender met 2-1 van La Louvière. Maar Dender moest sowieso al parage spelen. Vandaag start met hier en daar wat zon, maar tegen de middag komen er wolken opzetten en is er kans op stevige regen en onweersbuien. Temperaturen tot 20 graden wel. Morgen de omgekeerde beweging, een regenachtige start, maar nadien kans op zon en maximaal rond een graad of 13. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 Mike. I've been married long time.

Tijd door live met You Spin Me Round Like a Record. Goedemorgen, we zijn maandag vandaag en terug elke maandag tot en met vrijdag bij Melinda FM tussen 6 en 8 vroege vogels.

Travis en Why Does I Always Rain On Me? Zo, zaterdag aanstaande organiseert dan Wandelclub Koekelaren een prachtige bos- en veldtocht met vertrek aan de zaal De Mokkenaren in Koekelaren. Het is dus zaterdag 9 mei vanaf 6.30 uur tot 15 uur. Informatie vind je bij info@wandelclub-koekelaren.nl.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.

0: Linda FM weerbericht.
1: Aan zee gaan we onze dag zwaar bewolkt starten. Er zijn ook nog zonnige perioden en nog kans op een klein lokaal buitje, 15 graden. Morgen wisselen wolkenvelden en brede opklaringen elkaar af. Een buitje is helemaal niet uit te sluiten en we zakken terug naar 12 à 13 graden.

Ruskin al, Bruno Mars. Wat doe je als je hond eigenlijk iets verkeerd eet of je kat plotseling pijn heeft? Wel, tijdens een lezing deelt dierenarts Bjorn Janszeune herkenbare situaties uit zijn praktijk. Er is ruimte voor vragen uit het publiek, zodat je met een gerust gevoel terug naar huis gaat. En dit gaat dan door zaterdag aanstaande in de Wiek in Leffingen om 14 uur. En de deelnameprijs bedraagt €3.

Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.

Natalie Jane en Sabotage. Ik heb ook nog werk mee van Mark Floor. En die zal het hebben over zijn vrijdag. Alhoewel we wel maandag zijn. Maar eerst de Pointer Sisters.

De Vredescomité Kortrijk die nodigt iedereen uit om samen eens stil te staan bij vredeherinnering tijdens een witte mars en een vredeshappening. En dit dan vrijdag aanstaande. En dit vanaf 13:15 tot 15 uur. Meer informatie vind je bij vredescomitékortrijk.org.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: In Antwerpen is de pre-metrotunnel tussen linker- en rechteroever gesloten door renovatiewerken. Dat betekent dat je niet meer met de tram van de stad naar linkeroever kan of omgekeerd. En dat zal voor serieuze hinder zorgen. De lijn komt met alternatieven. Frederik weet ook.
2: Zo zal er een pendelbus zijn tussen het station Van Eden op linkeroever en station Opera. Daarnaast is er het veer, zijn er voldoende wandel- en fietsopties. En de NMBS gaat ook een tijdelijk station heropenen op linkeroever, waar tijdens de spitsuren treinen naar rechteroever voorzien worden.
1: De tunnel is meer dan 50 jaar oud en is dringend toe aan vernieuwing. De werken zullen bijna een jaar duren. Op een Nederlands cruiseschip zijn 3 mensen overleden, vermoedelijk door het zeldzame hantavirus. Het wordt doorgegeven via knaagdieren en veroorzaakt onder meer hoge koorts en luchtweginfecties. Onder de slachtoffers een Nederlands koppel zeventigers, 3 anderen zijn ziek, waaronder 2 bemanningsleden. De Nederlandse overheid wil hen nu repatriëren. Het cruiseschip ligt voor de kust van Kaapverdië. Vanaf vandaag zal de VS opnieuw schepen door de straat van Hormuz loodsen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd op zijn sociale media. Hij noemt het Project Freedom. Iran heeft al gewaarschuwd dat het elke vorm van Amerikaanse inmenging zal beschouwen als een schending van het staakt het vuren. Vorige week heeft Iran trouwens een nieuw plan op tafel gelegd om de situatie daar op te lossen. Het is nu wachten op het antwoord van de VS. Rudy Giuliani, dat is een van de vertrouwelingen van Trump, is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Dat heeft zijn woordvoerder gepost op X. Giuliani was burgemeester van New York ten tijde van de aanslagen op 11 september. En hij was jarenlang Trumps persoonlijke advocaat. De man is 81. Meer details over zijn gezondheidstoestand kennen we voorlopig niet. En in play-off 1 van ons voetbal pakt Club Brugge opnieuw de eerste plaats. Union volgt wel al op 1 punt. Club won gisteren van Anderlecht met 1-3. Anderlecht staat vierde. Het pakt 0 op 9 en moet stilaan vrezen voor Europese tickets. Anderlecht-doelman Colin Kozemans.
3: Het zijn harde cijfers, maar dat is de realiteit waar we ons in bevinden. Dus de komende weken worden heel cruciaal. Hoe moeilijk het ook is op dit moment om dat uit te spreken, we moeten gewoon de rug rechten en met nieuwe moed de komende week ingaan.
1: In de play-off 3 won Dender met 2-1 van La Louvière, maar Dender moest sowieso al barrage spelen. Vandaag eerst hier en daar zon, maar tegen de middag komen er wolken en is er kans op stevige regen- en onweersbuien. Temperaturen wel tot 20 graden. Morgen een regenachtige start, maar nadien kans op zon en maximaal rond een graad of 13. En ook de rest van de week blijft het eerder wisselvallig.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Nog tot

Texas in our lifetime. Zaterdag aanstaande vindt in Roeselaar de 23e V-Day Top 2 plaats. Dat is een plechtige en muzikale herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa. Het jaarlijks evenement brengt hulde aan de vrede en herdenkt de geschiedenis via muziek, ceremonie en de internationale deelname. Zaterdag aanstaande vanaf 14 uur in de Polenplein in Roeselaar.

Dat doet me eraan herinneren dat het heel binnenkort terug Eurovisie Songfestival is. We gingen terug naar 1980 met Telex.

0: IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

En woensdag aanstaande zet Stap West voor de deuren terug open van 16 tot 20 uur. Dat is dus de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten, waar jong en oud terecht kan voor muziek, woord en dans. Woensdag aanstaande dus op Suikerplein 1 in Veurne van 16 tot 20 uur.

0: Linda FM weerbericht.
1: Vandaag gaan we de dag zwaar bewolkt starten. Nadien zonnige periode, kans op een lokaal buitje en temperaturen rond 15 graden. Morgen wolkenvelden en bredere opklaringen die elkaar gaan afwisselen. Het buitje is toch niet helemaal uit te sluiten en morgen temperatuur tussen 12 en 13 graden. En daarna is het meestal droog met geregeld zon, maar wel koele maxima temperaturen rond de 12 à 13 graden door een noordoostelijke stroming.

0: u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor carwash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
4: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

Aventura Obsession. Heb je een passie voor fotografie en oog voor sfeer? Wel, Visit de Panne die lanceert een prijsvraag voor lokaal talent. Visit de Panne wil met deze groep fotografen de kans geven om praktijkervaring te doen tijdens verschillende zomeractiviteiten. Wat houdt de opdracht in? Want elk geselecteerde fotograaf ontvangt een vergoeding van €250 per opdracht. In ruil verwachten ze dan de aanwezigheid op het evenement zelf, het bewerken van de beelden en een snelle aanlevering nadien. Inschrijven daarvoor kan je doen tot en met 30 mei om 12 uur. En dat doe je op via depanne.be/fotografietalent.

dat ze ja zegt met Jean Thomas. Zaterdag aanstaande wandelen zo'n goede 15.000 wandelaars door de pannen tijdens de Belgium Coast Walk. Je moet wel rekening houden met aangepaste parkeermogelijkheden en extra verkeersdrukte. We raden je ook aan om indien mogelijk zeker de auto thuis te laten als je wil meedoen. En dan zondag 10 mei is er een tweede wandeldag. En daar worden een goede 2000 wandelaars verwacht, waardoor het die dag ook wat drukker kan zijn in de gemeente. Voor de aangepaste parkeermogelijkheden neem je best contact op met depannen.be/belgiancoastwalk.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: In Antwerpen is de pre-metrotunnel tussen linker- en rechteroever gesloten door renovatiewerken. Dat betekent dat je niet meer met de tram van de stad naar Linkeroever kan of omgekeerd. En dat zal voor serieuze hinder zorgen. De lijn komt met alternatieven. Frederik Witok.
2: Zo zal er een pendelbus zijn tussen het station Van Eden op Linkeroever en station Opera. En de NMBS gaat ook een tijdelijk station heropenen op Linkeroever, waar tijdens de spitsuren treinen naar Rechteroever voorzien worden.
1: De tunnel is meer dan 50 jaar oud en is dringend aan vervanging toe. De werken zullen bijna een jaar duren. De kinderopvang zoekt mannelijke begeleiders. 8 op de 10 Belgen wil meer mannen in de opvang. Heel Lang Kinderopvang lanceert daarom vandaag een nieuwe campagne.
3: Mannen kunnen op een andere manier omgaan met kinderen dan vrouwen. Bijvoorbeeld in sport, spel en de relatie naar de collega's in zaken groepsdynamiek. En dan ook voor de ouders kan een man als aanspreekpunt misschien in sommige gevallen een meerwaarde betekenen.
1: Amper 3% van alle kinderbegeleiders in ons land is een man. Op een Nederlands cruiseschip zijn 3 mensen overleden, vermoedelijk door het zeldzame hantavirus. Het wordt doorgegeven via knaagdieren en veroorzaakt onder meer hoge koorts- en luchtweginfecties. Onder de slachtoffers een Nederlands koppel 70ers, 3 anderen zijn ziek, waaronder enkele bemanningsleden. De Nederlandse overheid wil hen nu repatriëren. Het cruiseschip ligt voor anker in Kaapverdië. Vanaf vandaag zal de VS schepen opnieuw door de straat van Hormuz loodsen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd op zijn sociale media. Hij noemt het Project Freedom. Iran heeft al gewaarschuwd dat het elke vorm van Amerikaanse inmenging zal beschouwen als een schending van het staakt het vuren. Intussen ligt er ook nog altijd een nieuw vredesvoorstel op tafel. Het is nu wachten op antwoord van de VS. Ons Belgisch voetbal is binnenkort weer te zien op Telenet. Het heeft daarvoor een deal gesloten met de Zone dat de rechten van die matchen heeft. Vanaf volgend seizoen kunnen ook klanten van Play Sports de Jupiler Pro League, de Challenger Pro League en de Women Super League bekijken. En ook andere internationale competities zoals de Italiaanse Serie A of de NBA, het Amerikaanse basket. En Club Brugge pakt een voordeel in de titelstrijd. Het won gisteren met 1-3 tegen Anderlecht. Club staat nu aan de leiding, maar titelverdediger Union volgt wel op 1 punt. Anderlecht staat 4e en pakt 0 op 9. En in play-off 3 won Dender met 2-1 van La Louvière. Maar Dender moest sowieso al barrage spelen. Vandaag start met hier en daar zon, maar tegen de middag komen er wolken opzetten en is er kans op stevige regen en onweersbuien. Temperaturen wel tot 20 graden. Morgen eerst regen, nadien kans op zon en maxima rond een graad of 13. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 18 Robbie.

Onder het motto, iedereen heeft iemand nodig, everybody needs somebody to love. En de Blues Brothers, ze hebben daarna nog een paar solo soulplaten gemaakt, maar die zijn niet helemaal doorgedrongen tot de hitlijsten. Het is maandagmorgen, dat wist je ondertussen al wel. Dit is een nieuwe aflevering van de Muziekdoos met Eternal.

24 jaar geleden werd dit oud nummertje van Elvis Presley nog een keertje uitgebracht, maar dan in een andere versie. A Little Less Conversation. Lotte de Klerk. Oh, die heeft hulp nodig. Er is namelijk brandgevaar.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg. Brugse Steenweg 112. 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
3: Shisha, shappi, shappi, shappi, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

De Groene Kring Veurne, de vereniging voor jonge landbouwers, haalt op vrijdag 22 en zaterdag 23 mei het theaterstuk Boeren van theatergroep De Nieuwe Bazaar en Moment naar Lo. De opvoering gaat door in de hoeve Roze aan de Rabelaarse Steenweg. De start is telkens om 19.30 uur en de toegang kost €15.

0: Linda FM Airplay van de week.
1: Deze week zetten we in de spotlight een warme, soulvolle track met klasse, gevoel en een moderne groove die meteen blijft hangen.
0: Airplay van de week.
1: Candace Woodson bewijst opnieuw waarom ze internationaal zoveel lof krijgt. I'm here again.

Vandaag maandag blijft het bewolkt met kans op enkele buitjes in het westen en het centrum van het land. En de maxima liggen tussen 15 en 18 graden.

0: E-shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: No Doubt It's My Life. En dit is een samenwerking tussen Lisa Lewis en jawel, Jacques Lafont. Het gaat over vriendschap.
1: Op een mooie lentedag, zo plots en onverwacht.

0: Marco Borsato hier met Sita en Lopen op het water. We blijven met beide voeten op de grond, want we hebben zo dadelijk het regionaal nieuws. En daarna nog een uurtje muziekdoos. Tot straks.
1: You know, I was in New York.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: De kusthotels die doen het opnieuw beter. Na een moeilijke periode waarin veel familiehotels verdwenen onder druk van de vastgoedsector, is er opnieuw beweging. In Nieuwpoort opende Corner Seaview na een grondige vernieuwing opnieuw de deuren. In Middelkerke is een bestelwagen afgelopen weekend met transmigranten gecrashed tijdens een politiecontrole. Daarbij raakten 8 mensen gewond. Op een andere locatie in Middelkerke pakte de politie nog 9 transmigranten op. Burgemeester Jean-Marie de Dekker reageert gefrustreerd en noemt het dweilen met de kraan open. De sifonbruggen over het afleidingskanaal van de Leie en het Leopoldkanaal in Damme krijgen zogenaamde biggenruggen. Dat zijn lagere blokken op de rand van de voetpaden. Ze moeten de brug beschermen en het oprijden voor bestelwagens en auto's met een aanhangwagen makkelijker maken. De kustgemeenten die blikken terug op een druk verlengd weekend. Door de vakantie in Franstalig België en de feestdag van de 1e mei lag de gemiddelde bezetting van de kusthotels op zo'n 80% met pieken tot 85%. Oostende activeerde het zomerdrukteplan en in Knokke-Heist hielp een nieuwe mobiliteitscampagne om de verkeersdrukte te beperken. In Waregem is een aquapark van 2550 vierkante meter geopend. Volgens de organisatie gaat het om het grootste aquapark van België. Ouders die kunnen ontspannen aan de strandbar terwijl kinderen in het water spelen. In de pannen heeft de beruchte tafelschuimster opnieuw toegeslagen. De vrouw die staat al jaren bekend als de schrik van de horeca aan de kust en werd ook de voorbije weken al meermaals betrapt.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag is het wisselend tot zwaar bewolkt. In het westen zijn er opklaringen. Elders overheersen de wolken met regen en buien. Lokaal ook intens met kans op onweer. De maxima die liggen tussen 15 graden aan zee en 19 à 20 graden landinwaarts. Er staat een matige noordelijke wind. Morgen dinsdag blijft het vaak bewolkt met regen of buien, vooral dan in het centrum van Vlaanderen. Aan de kust en in het noordwesten blijft het morgen vaker droog.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...
3: Imojo, Imojo, Imojo.
0: Nog tot 10 uur.

Uit het heel rijke hitarchief van Errol Brown en Hot Chocolate, je hoorde What Kind of Boy You're Looking For, Girl. Blijf zoeken, dan kom je er wel natuurlijk. Dit

Het was in 1988 heel duidelijk dat Johan Verminne een dochter had die Pauline heette. Dan maar een nummer overgemaakt natuurlijk. Medusa

Dek Imo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Jo, uw vastgoed is onze missie.

Bryan Adams en Somebody. Heel lang geleden in de jaren 70 had Mungo Jerry een fantastische zomerhit, weet je nog wel, In the Summertime. En dit was dan de opvolger, maar die deed het niet zo goed. Alright, alright.

De Little Lion Man van Mumford & Sons brengt ons bij de spreuk. Vertrouwen is net een stuk papier. Eenmaal verkreukeld, krijg je het nooit meer glad.

grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.

Aswad en You're No Good. En 12 jaar eerder kregen we deze versie te horen van Passion, maar dan wel van The Flirts.

Hit Me With Your Rhythm Stick, nummer van Ian Dory uit 1979. Dit was de muziekdoos voor vandaag maandag. Nog een fijne dag verder, geniet ervan en tot morgen.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

No matter what they say, no matter what they do. Boyzone was dat. Ja, dat is het tegenovergestelde wat je van ons mag verwachten. Want wij vertellen de verhalen over ondernemers en handelszaken. En hier hoor je de leuke classics. Welkom op de werkvloer.

Richard Anthony en Sema Feite, dat is maar hoe dat je het bekijkt uiteraard. We hadden het trouwens vorige week nog over zijn collega Dave, want die is vandaag jarig, 4 mei, hij wordt 82 jaar. Eigenlijk heet Dave met zijn voornaam Wouter, hij is geboren in Amsterdam, maar zo populair geworden in Frankrijk met onder meer het liedje Danser Maintenant. Hij trad vorig weekend nog op in Brooklyn in Amerika, 18 juni zingt hij in Australië en daarna nog een tiental concerten in andere landen. Ja, ja, op zijn 82ste. Een hele goede morgen en welkom op de werkvloer. Zullen wij voor aangename muziek zorgen? Op maandag voor

Het behoort tot de eerste grote successen voor Paul Young hier bij ons in het land. Als ik me niet vergis, staat het liedje zelfs op zijn debuutalbum No Parler, Everything Must Change. Het wielingenbad in Wenduinen gaat aanstaande maandag sluiten tot eind september. Het zal gerenoveerd worden om energie zuiniger te maken. En Stefanie lanceerde in Knokken een innovatief bedrijfje dat ultraverse zeevruchten aanbiedt via afhaalmenu's, thuisleveringen of zelfs leveringen op het strand. De verhalen op de werkvloer en die leuke classics. Hier hoor je nog eens wat. Dit is Melinda FM met DJ

Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.

Aangename herinneringen uit 10 om te zien, 1990 alweer, zo lang geleden. Veel te mooi van Erik van Eijgen en Sanne en Martin Garrix. En dat brengt ons bij het verhaal op de werkvloer. En dat komt vandaag uit Knokke-Heist. Want Stefanie lanceerde daar een innovatief bedrijfje dat ultraverse zeevruchten aanbiedt via afhaalmenu's, thuisleveringen of zelfs leveringen op het strand. Het concept Crustas Thee combineert kwaliteit, presentatie en persoonlijke service gericht op een beleving rond fruit de mer. Crustas Thee maakt genieten makkelijker en toegankelijker met de focus op klantgerichtheid en een vernieuwende mobiele aanpak voor de frisse, moderne ervaring. Het lekkerste dat kan afgehaald worden, dat is uiteraard op afspraak en dat kan met de bakkersfiets thuisgebracht worden of zelfs op het strand geleverd worden. Crustas Thee aan de Vochlaan in Knokke-Heist of via de Facebookpagina.

Collins en Genesis, Jesus, He Knows Me. Heb jij ook zo'n heel bijzonder verhaal op de werkvloer en wil je dat met ons delen en met de luisteraars van Melinda FM in West-Vlaanderen? Wel, zet het even op mail, maak ons nieuwsgierig en vertel wat er allemaal gebeurt op jouw werkvloer en stuur het dan door via mail info@melindafm.be en dan gaan wij heel snel contact met u opnemen. Heel

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

Bob en I Believe, Jean Pan en de Slag bij Nieuwpoort. Ja, dat is een totaal spektakel wat je moet gezien hebben, want anders kan je dat bijna niet geloven. Tijdens het weekend van 4 en 5 juli verandert Nieuwpoort opnieuw in een levendig historisch decor. Het indrukwekkende evenement Jean Pan en de Slag bij Nieuwpoort brengt bezoekers terug naar de tijd van de veldslagen, naar de markten en de legendes die verteld worden in Nieuwpoort. Meer dan 100 figuranten zullen meedoen aan dat totaal spektakel het eerste weekend van juli. 4 en 5 juli dus. Jean Pan en de Slag bij Nieuwpoort.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: In Oostende zijn op verschillende plaatsen de brievenbussen van woordenwissels verschenen. Mensen die kunnen er een brief achterlaten en op hun beurt een andere brief meenemen. Het project is een initiatief van Laura van Maal in samenwerking met cultuurcentrum De Grote Post. De kusthotels die doen het opnieuw beter. Na een moeilijke periode waarin veel familiehotels verdwenen onder druk van de vastgoedsector, is er opnieuw beweging. In Nieuwpoort opende Corner Seaview na een grondige vernieuwing opnieuw de deuren. De kustgemeenten die blikken terug op een druk verlengd weekend. Door de vakantie in Franstalig België en de feestdag van de 1e mei lag de gemiddelde bezetting van de kusthotels op zo'n 80% met pieken tot 85%. Oostende activeerde het zomerdrukteplan en in Knokke-Heist hielp een nieuwe mobiliteitscampagne om de verkeersdrukte te beperken. Ook elders aan de Belgische kust heeft de politie opnieuw transmigranten tegengehouden. Er werden mensen aangetroffen in de duinen van Bredene en in een bestelwagen in de Pannen. Volgens de politie zou er ook nog een boot voor de westkust varen. In Middelkerke is een bestelwagen afgelopen weekend met transmigranten gecrashed tijdens een politiecontrole. Daarbij raakten 8 mensen gewond. Op een andere locatie in Middelkerke pakte de politie nog 9 transmigranten op. Burgemeester Jean-Marie de Dekker reageert gefrustreerd en noemt het dweilen met de kraan open. In Ledegem is in provinciedomein de Ledegemse Meersen een nieuwe hondenlosloopweide geopend. De weide is groen ingericht en voorzien van banken voor de baasjes. De provincie die zoekt nog een peter of meter om een oogje in het zeil te houden.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag is het wisselend tot zwaar bewolkt. In het westen zijn er opklaringen. Elders overheersen de wolken met regen en buien. Lokaal ook intens met kans op onweer. De maxima die liggen tussen 15 graden aan zee en 19 à 20 graden landinwaarts. Er staat een matige noordelijke wind. Morgen dinsdag blijft het vaak bewolkt met regen of buien, vooral dan in het centrum van Vlaanderen. Aan de kust en in het noordwesten blijft het morgen vaker droog.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Nog tot 12 uur, Dirk Smeets.

0: How many times? Na het nieuws van 10 uur. Dankjewel Jeroen voor het regionale nieuws van deze maandag 4 mei. Ja, het wielingenbad in Wenduinen zal dus vanaf volgende maandag tot eind september gesloten zijn. Het wordt gerenoveerd. We gaan er zo meteen over doorpraten in onze koffiecorner. Goedemorgen.
1: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look

Belinda FM, maandag voormiddag op de werkvloer. En français, s'il vous plaît, Jean-Jacques Goldman en Je te donne. Eind van deze maand is het weer Sluisse kermissen in Middelkerken. En ook Belinda FM zal mee op het Marktplein staan. Dus daar kan je komen kijken naar live radio. En een van die 5 dagen staat Johan Veugelers op het podium.

Voor het wielingenbad in Wenduinen. Vanaf maandag wordt het gesloten en dat tot eind september, omdat er wordt gerenoveerd om alles energiezuiniger te maken. De technische installaties, zoals de luchtgroepen en de verwarmingsketels, die zullen vernieuwd worden. Er komen warmtepompen, zonnepanelen, zonneboilers. Je kent het hele verhaal om gebouwen energiezuinig te maken in deze tijd. De werkzaamheden die zorgen voor een duurzamer zwembad in Wenduinen en een energie besparing op lange termijn voor het gemeentebestuur. Het Wielingenbad, vanaf maandag dus gesloten tot eind september.

Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.

voormiddag en leuke classics op de werkvloer. En heel veel van die classics die ken je en die kan je meezingen. Elk moment de muziek die je kent bij Melinda FM. Ken je nog het liedje Schijnt een lichtje op mij? Een oud liedje van Creedence Clearwater Revival met een Nederlandse tekst. Of ken je nog de classic Je loog tegen mij uit het begin van de jaren 80? Er waren allemaal liedjes van drukwerk. Ja, dat zijn allemaal grote hits uit de lage landen, zoals we dat dan noemen. Hè. Nu, de groep die heeft de optredens van vorige week allemaal moeten uitstellen naar het najaar. Want bij de zanger van Drukwerk, de man die we allemaal kennen met zijn rode mutsje op, bij Harry Slinger is darmkanker vastgesteld. Hij is intussen 76 jaar. De kanker kan operatief worden verwijderd en ja, dat zal ook gebeuren. En de behandeling is ondertussen al gepland. En daardoor worden dus nu meerdere optredens van Drukwerk geannuleerd of verplaatst naar september, oktober, november. Ja, voorlopig voelt Harry zich niet ziek en vertrouwt hij wel op een goede afloop in dit verhaal. Drukwerk, eventjes in pauze.

Als je deze drumslag hoort, moet je dan meteen niet denken aan dat liedje van Jermaine Jackson en Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall? Ja, toch wel een klein beetje. Wel, die Pia Zadora is jarig vandaag. Net zoals Dave, die viert zijn 82e verjaardag. En ook voetbalanalist Jan Mulder staat op de verjaardagskalender. Maandag 4 mei. Iedereen die jarig is, van harte gefeliciteerd.

0: Vastgoedhypotheek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059-79-306. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

We hadden het deze morgen over het wielingenbad in Wenduinen. Vanaf volgende maandag gaat het zwembad dicht tot eind september, omdat er moet gerenoveerd worden om het zwembad energiezuiniger te maken. Stefanie lanceerde in Knokken een innovatief bedrijfje dat ultraverse zeevruchten aanbiedt via afhaalgerechten, thuisbelevering of zelfs levering op het strand. De verhalen op de werkvloer en de leuke classics, de arbeidsvitamine. Morgen weer tussen 10 en 12.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: De benzineprijs piekt morgen naar het hoogste niveau in 4 jaar. De maximumprijs aan de pomp stijgt met 7 cent per liter. Daardoor betaal je voor een liter benzine 95 tot 2 euro. En voor een liter benzine 98 tot 2,05 euro. Het komt doordat er door de oorlog in het Midden-Oosten minder olie kan verdeeld worden wereldwijd. Passagiers van het Nederlandse cruiseschip mogen niet van boord. Dat bevestigt de rederij. Op het cruiseschip kwamen 3 mensen om het leven. Nog eens 3 anderen zijn ziek. 1 van hen testte positief op het hantavirus. Je hoort viroloog Piet Maas.
2: Het zijn RNA-virussen, zoals coronavirussen. Bij hantavirus is dat vooral de long en de nier die worden aangetast. En dat virus, ja, dat wordt overgedragen van die knaagdieren door verstofte uitwerpselen of lichaamsvochten die in de lucht komen. Mensen kunnen die inademen. Maar deze is de enige uitzondering die gekend is, die wel beperkt kan overgaan van mens tot mens.
1: Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Een onthaalmoeder uit het Oost-Vlaamse Evergem krijgt 3 jaar cel met uitstel voor opzettelijke slagen en verwondingen bij een baby van 6 maanden. Dat heeft de correctionele rechtbank in Gent beslist. De onthaalmoeder had de baby door elkaar geschud. Ze moet de ouders ook een schadevergoeding betalen en mag niet meer met kinderen werken. Bultrugwalvis Timmy is opnieuw komen bovendrijven, letterlijk. En dat is goed nieuws, want nu heeft zijn GPS-trekker weer signaal uitgezonden. Deze voormiddag waren er nog grote vraagtekens over de toestand van het dier, omdat er lang geen signaal meer was. Waar Timmy precies zwemt, is voorlopig onduidelijk. En in het tennis is Alexander Bloks de beste Belg op de wereldranglijst. Na zijn knappe prestatie op het toernooi in Madrid vorige week klimt Bloks van de 69e plaats naar de 36e. Hij steekt zo Zizou Bergs voorbij, die steeg nogthans naar plaats 39. Bij de vrouwen zakt de beste Belgische Elise Mertens van 21 naar 22. En zo dadelijk deelt Michelin opnieuw sterren uit. Inspecteurs van de gids hebben ons land en Luxemburg een jaar lang doorkruist om punten te geven. HLN-journalist Jiska Achten.
3: De 3 sterren, daarvan is de algemene tendens dat er dit jaar geen nieuwe gaan bijkomen. Dus het zou straf zijn als er een 3-sterrenzaak bijkomt. Er zijn er 2 in ons land en ik denk dat die ze ook wel mogen houden. De 2 sterren, daar was er al heel lang gespeculeerd op, ook van Marcello Ballardin, die dat we ook kennen van mijn restaurant. En dan de 1 sterren, daar zijn er wel veel nieuwe zaken die erin krijgen.
1: In de loop van de namiddag weten we wie hoeveel sterren pakt. En we blijven in thema, want Lotus gaat Tomorrowland koekjes uitbrengen. Het gaat om speculaasjes met espresso-crème tussen en het Tomorrowland-logo erop. Het koekje ligt binnenkort in de Europese supermarkten, in het najaar ook in Azië, omdat daar de eerste Tomorrowland Thailand georganiseerd wordt. Wolken met hier en daar kans op stevige regen en onweersbuien, temperaturen tot 20 graden. Morgen eerst regen en nadien komt de zon erdoor bij een graad of 13. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2. Ronde Wit

0: Het Eurosongfestival van dit jaar in Oostenrijk georganiseerd nadert nu toch wel met rassen schreden. Op 12 en 14 mei zijn er de halve finales en de grote finale is op zaterdag 16 mei. Dit hier was een zangeres voor Turkije, winnares van 23 jaar geleden. Trouwens Turkije die net zoals zoveel landen dit jaar niet gaat meedoen. Sertab kon je beluisteren. And every way that I can.
1: Melinda FM. Elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club De Wit met Ron De Wit.
0: Mercikes Dirk Smeets op deze maandag voor de Classics at Work van daarnet tussen 10 en 12. En wij zijn dus alweer vertrokken. Goed en wel tot 2 uur.

Na een hopelijk voor jou deugddoend weekend zijn we vandaag maandag en geef toe, dat is niet zomaar een dag, niet waar. Dus just another day? Nee, dat is niet zo het geval. John Cicada was dat. In het najaar van 1984 brengt deze Duitse pop- en rockband Alphaville Forever Young uit. Het nummer bereikt in 8 weken tijd de top van de hitparade. Let's start.

Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.

0: Na al die weken zit hij dus nog met de nodige vragen, deze Wim Soutaar. Een blik op de kalender leert mij dat we vandaag 4 mei zijn. En dat is geen leugen, dat is echt waar. Het is vandaag Star Wars Day. En dan kan ik het absoluut niet laten om deze nog eens te draaien, hè?
1: Club de Wit, deze klassieker hoor je enkel hier nog.

0: Dit zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 4 mei vandaag. We starten onze historische nieuwsfeiten in het jaar 1878. De fonograaf wordt dan voor het eerst gedemonstreerd. 1959. De Grammy Awards worden voor het eerst uitgereikt. De eerste twee winnaars zijn Perry Como en Ella Fitzgerald. 1976, dan is er een treinramp in het Nederlandse Schiedam, waar 24 mensen bij om het leven komen. 1979, Margaret Thatcher wordt de eerste vrouwelijke premier van het Verenigd Koninkrijk. 1995, een vliegtuig met aan boord de hoogste directieleden van twee grote Argentijnse en Chileense oliemaatschappijen stort neer vlakbij de Ecuadoriaanse hoofdstad Quito. 2013, een treinenhiframp bij Belgische Wetteren kost 1 persoon het leven, doordat de kankerverwekkende stof acrylonitriel vrijkomt. 4 mei vandaag, dit waren ze, de historische nieuwsfeiten van deze dag.

0: Na al die tijd nog steeds terug te vinden in onze top 30, alhoewel ergens onderaan. Dus het zou wel kunnen dat we de komende, ja zeg maar, periode afscheid zullen mogen nemen wat betreft de hitparade van deze Heaven. Je hoorde nog eens I Run en dat net na de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: Je dag is zoveel leuker. Dit is Club De Wit.
0: Straks maak je wat mij betreft kennis met de nieuwe Airplay hier bij Melinda FM voor deze week. Eerst nog dit house monument van bij ons Hit House. Move Your Feet to the Rhythm of the Beat gaan ze brengen.
2: Hi everyone, I'm your best friend back in town again to get you on your dancing feet.

0: FM Airplay van de week.
1: Deze week zetten we in de spotlight een warme, soulvolle track met klasse, gevoel en een moderne groove die meteen blijft hangen.
0: Airplay van de week.
1: Candace Woodson bewijst opnieuw waarom ze internationaal zoveel lof krijgt. I'm here again.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
3: Shisha, shappie, shappie, shappie, shap. Zelf een schappen plaatsen met het Stanis schappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je

0: Fleming in een muzikale samenwerking met Meteor. Dat was niet nodig. 4 mei vandaag. Het is vandaag de sterfdag van onder meer Adam Hughes. De Amerikaanse muzikant bij de Beastie Boys overleed in 2012, werd 47 jaar. Ook Dirk Tsijnen overleed op deze dag in 2015, werd 52 jaar. De Belgische DJ en producer van onder meer de Natural Born DJs, bekend van The Good Day natuurlijk. Abi Ofarim, de Israëlische zanger bij Esther en Abi, overleed in 2018, werd 80 jaar. En ook vandaag op deze dag in 2021 overleed het Britse model en ook zanger Nick Kamen. Die werd 59.
1: Vandaag, dag op dag, overleed deze muziekartiest.

Als de zomer eraan komt, is deze niet weg te denken van de playlisten hier bij Melinda FM. Bel PRS was dat. En nu op naar het nieuws van 1 uur hier via deze gouden hoofdlengte. Doen we met Andy Bell en Vince Clark, oftewel Urager. Uit de mini-LP ABBA-esque is hier Lay All Your Love on Me. Tot zometeen voor Club De Wit, deel 2.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: 9 restaurants in ons land krijgen dit jaar voor het eerst een ster in de Michelin-gids. Dat is zo net bekendgemaakt tijdens de sterrenuitreiking in Antwerpen. Het gaat onder meer om Bloesem in Borgerhout, Vintage in Kontig en Subtiel in De Pannen. Opvallend, sterrenchef Nick Bril herrijst na zijn veroordeling. Zijn restaurant The Jane krijgt opnieuw 2 sterren. Welke restaurants 3 sterren krijgen, is nog niet bekendgemaakt. Bpost zet extra personeel in om de pakjes te leveren die vastzitten door de staking. Al 5 weken blokkeren de vakbonden verschillende distributiecentra. Ze zijn boos omdat Bpost het werkrooster wil hervormen. Sinds vandaag zijn alle blokkades weg, zegt Mathieu Goedevrouw van Bpost.
2: Dus het gaat over honderdduizenden pakjes en miljoenen brieven. Nu, in Vlaanderen zijn die achterstanden voor een groot stuk weggewerkt. Enkel mensen die wachten op een pakje dat geblokkeerd zit in Wallonië of Brussel, die moeten daar nog even geduld oefenen. Maar de verwachting is dat we daar in een periode van zo'n 10 dagen naar een normale situatie kunnen terugkeren.
1: Een akkoord is er nog niet. Woensdag zitten de bonden en de directie opnieuw rond de tafel. De benzineprijs piekt morgen naar het hoogste niveau in 4 jaar. De maximumprijs aan de pomp stijgt met 7 cent per liter. Daardoor betaal je voor een liter benzine 95 tot 2 euro en voor een liter benzine 98 tot 2 euro en 5 cent. Het komt doordat er door de oorlog in het Midden-Oosten minder olie kan verdeeld worden wereldwijd. Bultrugwalvis Timmy is opnieuw komen bovendrijven. Letterlijk dan. En dat is goed nieuws, want nu heeft zijn GPS-trekker weer signaal uitgezonden. Deze voormiddag waren er grote vraagtekens over de toestand van het dier, omdat er allang geen signaal meer was. Waar Timmy precies zwemt, is voorlopig onduidelijk. De aarde zal over ongeveer 80 jaar 3,5 graad opwarmen. Dus meer dan de 2 graden die als veilig gezien worden. Maar ook geen 4 tot 6 graden zoals eerst werd gevreesd. Dat zegt het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Dat komt doordat hernieuwbare energie snel goedkoper is geworden en er is nu ook een beter klimaatbeleid. Al zal de temperatuur wel nog hoger oplopen als we niets doen aan de uitstoot van broeikasgassen. En in het tennis is Alexander Bloks de beste Belg op de wereldranglijst. Na zijn knappe prestatie op het toernooi in Madrid vorige week klimt Bloks van de 69e plaats naar de 36e. Zo steekt hij Zizou Bergs voorbij, die steeg nochtans naar plaats 39. Bij de vrouwen zakt de beste Belgische Elise Mertens van 21 naar 22. Wolken met hier en daar kans op stevige regen- en onweersbuien, temperaturen tot 20 graden. Morgen eerst regen, nadien kans op zon en maximaal rond een graad of 13. En ook de rest van de week blijft het eerder wisselvallig.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Nog tot 2 uur, Ronde Wit.

0: Een sympathieke meidenband die vooral hier bij ons begin 2000 bijzonder populair was. Onder meer met deze single hier, Hall Again. Dat waren die van Atomic Kitten.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: Deel 2 op deze maandagmiddag nu met de meneer uit Hawaii. Peter Gene Hernandez heet hij in het echt. Beter bekend als Bruno Mars. Vroeger produceerde hij vooral platen voor andere artiesten. Tegenwoordig zingt hij het allemaal zelf en groot gelijk heeft hij. Hier is I Just Might.

Artiest bijzonder moeilijk om opnieuw die hoogte in de hitparade te bereiken. Als producer en songwriter echter bleef gaan de top meedraaien en schreef gaan nummers voor onder meer de groep No Doubt en voor Christina Aguilera.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: Suzanne en Freek zijn dus halverwege. Tijdens een promotietour voor een LP krijgt deze volgende Robert Palmer op 26 september 2003 in Parijs in een hotel een hartaanval. Robert Palmer was samen met zijn vrouw kort in de Franse hoofdstad, vlak na een televisieoptreden in Groot-Brittannië. Hij overleed nog diezelfde dag. Hier is Robert Palmer en Best of Both Worlds.
1: Club De Wit, Radio Classic.

0: Dan gaan inderdaad die poppen serieus aan het dansen. When Love Takes Over, David Guetta en Kelly Rowland waren dat op deze 4 mei.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: Lance Bass, de Amerikaanse acteur en ook zanger destijds bij NSYNC, wordt er 47. Mike Durant, de Amerikaanse basgitarist bij Green Day, 54. En Oleta Adams, de Amerikaanse soulzangeres, wordt er 64. Pia Zadora, de Amerikaanse zangeres van onder meer Let's Dance Tonight, wordt er 72. En Jackie Jackson, de Amerikaanse zanger en muzikant bij de Jackson 5, wordt er 75. Wouter Otto Levenbach, oftewel kortweg Dave, de Nederlandse zanger van vooral Franse nummers, wordt er 82. En de laatste bekende jarige uit de muziekwereld is de Amerikaanse zangeres Marilyn Martin. Ze wordt er vandaag 72.

0: De vandaag jarige Merlin Martin, vandaag 72 jaar, scoorde bij ons in Vlaanderen een dikke hit met de single Move Closer. In haar thuisland Amerika echter is ze bekend dankzij deze single hier, Separate Lives. Een power ballad die ze opnam samen met Phil Collins in 1985 voor de film White Nights.
1: Van arbeider tot PDG, ze zingen allemaal mee. Welkom. Dit is Club de Wit.
0: En nu meezingen geblazen met deze crush hier van Jennifer Page.

0: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

die van Alef hebben overschot van gelijk, want luisteren naar deze gouden hoofdlengte van Melinda FM doe je inderdaad nooit alleen. 24 uur op 24, de grootste hits. Je hoorde You're Not Alone.

0: Klassieker in je eigen moedertaal.
1: Dit is Club de Wit.
2: Kom wat dichter en laat je niks vertellen. We weten wie we zijn, we weten wat we willen.

Ken je ze nog alle drie? Ik denk het wel, hè, want ze deden wel degelijk de Vlaamse hitparade daveren met hun band Opium. Er is Inge Moerenhout, Katja Alens en Joyce de Trog niet te vergeten. Klassieker in onze eigen moedertaal was dat je hoorde. Doe me goed. Zometeen veel plezier bij de rest van de crew hier bij Melinda FM, want dit hier was Club de Wit op maandag, die we afsluiten met Sisters Sledge. Hier is nog Last in Music. Vrienden en vriendinnen, heel graag tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: De sifonbruggen over het afleidingskanaal van de Leie en het Leopoldkanaal in Damme krijgen zogenaamde biggenruggen. Dat zijn lagere blokken op de rand van de voetpaden. Ze moeten de brug beschermen en het oprijden voor bestelwagens en auto's met een aanhangwagen makkelijker maken. In Oostende zijn op verschillende plaatsen de brievenbussen van woordenwissels verschenen. Mensen die kunnen er een brief achterlaten en op hun beurt een andere brief meenemen. Het project is een initiatief van Laura van Maal in samenwerking met cultuurcentrum De Grote Post. De kusthotels die doen het opnieuw beter. Na een moeilijke periode waarin veel familiehotels verdwenen onder druk van de vastgoedsector, is er opnieuw beweging. In Nieuwpoort opende Corner Seaview na een grondige vernieuwing opnieuw de deuren. De kustgemeenten die blikken terug op een druk verlengd weekend. Door de vakantie in Franstalig België en de feestdag van de 1e mei lag de gemiddelde bezetting van de kusthotels op zo'n 80% met pieken tot 85%. Oostende activeerde het zomerdrukteplan en in Knokke-Heist hielp een nieuwe mobiliteitscampagne om de verkeersdrukte te beperken. In de pannen heeft de beruchte tafelschuimster opnieuw toegeslagen. De vrouw die staat al jaren bekend als de schrik van de horeca aan de kust en werd ook de voorbije weken al meermaals betrapt. In Waregem is een aquapark van 2550 vierkante meter geopend. Volgens de organisatie gaat het om het grootste aquapark van België. Ouders die kunnen ontspannen aan de strandbaar terwijl kinderen in het water spelen.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag is het wisselend tot zwaar bewolkt. In het westen zijn er opklaringen. Elders overheersen de wolken met regen en buien. Lokaal ook intens met kans op onweer. De maxima die liggen tussen 15 graden aan zee en 19 à 20 graden landinwaarts. Er staat een matige noordelijke wind. Morgen dinsdag blijft het vaak bewolkt met regen of buien, vooral dan in het centrum van Vlaanderen. Aan de kust en in het noordwesten blijft het morgen vaker droog.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Melinda FM, 2-3, Stef Tielemans.

0: 1971 toen de Franse omroep ORTF werd opgeheven en er werden drie zenders opgericht. Antenne 2, FR3 en TF1. En deze laatste vaardigde Catherine Ferry met 1, 2, 3 af naar het Eurovisie Songfestival van dat jaar in Den Haag. En daar werd ze tweede. En zo zijn we vertrokken voor een matinée. De volgende twee weken zijn we helemaal in de ban van het Eurovisie Songfestival.
1: 2-3, dit is Matinée.

hit van Prince. Dit kwam uit 1982, 1999. We gaan het hebben over het wachtwoord. Dat is uw belangrijkste redmiddel tegen hackers en andere digitaal gespuis. Al uw gevoelige informatie, uw e-mails, bankrekeningen, persoonlijke berichtjes en sociale netwerken zijn enkel afgeschermd van de buitenwereld door een korte reeks letters, cijfers en leestekens. Het is vandaag 4 mei, het is Wereldwachtwoorddag en dan kijken we naar wat sterke wachtwoorden zijn en hoe je online accounts beter kunt beveiligen. De bedoeling van Wereldwachtwoorddag is om de gemiddelde internetgebruiker te leren zijn accounts beter te beschermen. Vandaag kunt u ook leren waar een goed wachtwoord aan moet voldoen en hoe u een wachtwoordmanager zoals LastPass kunt gebruiken en hoe u een 2-staps verificatie

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Droom jij van een stralende gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

She was dat een Angst City hier bij Melinda FM. Volgende week gaat het Eurovisie Songfestival door en wij hier bij Matinee zijn helemaal in de ban van dat Eurovisie Songfestival. Ja, zeker en vast. Deze week geen One Hit Wonder. We besteden wat meer aandacht aan die plaatjes die ooit hebben meegedaan aan dat liedjesfestival. Zometeen om 2:30. Maar eerst naar de 70s met Electric Light Orchestra.

als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht. Als een vlinder altijd vrij en voor het leven op de vlucht. Wil ik sterven op het water, maar dat is een zorg voor later. Ik wil nu als vlinder vliegen op de bloemenblaren wiegen. Zo hoog kan ik niet komen, dus ik vlieg maar in mijn dromen. Altijd ben ik voor het leven op de vlucht. Als een vlinder die toch vliegen kan tot

0: zet op een vlinder. Als zelfs vlinders moeten sterven, laat dit niet mijn vreugde bederven.
1: Ik kan zonder vliegen leven, wat zou ik nog langer geven?
2: Om een vlinder die verdronken is in mij.
3: Al jaren zijn ze samen en onafscheidelijk. En ze hebben ook een dochter die zeer goed kan zingen. Erik van Nijgen was dat samen met Sanne en de verdronken vlinder, een remake van de gekende hitsingle van Boudewijn de Groot. 1979 met Spanje op het Eurovisie Songfestival in Jeruzalem met Su Canción, gezongen door Betty Mesiego. Ze eindigde knap tweede. Het lied gaat over vreugde en geluk in het leven en werd geschreven door haar echtgenoot. Opvallend was het optreden met 4 kinderen op het podium. Aan het einde rolden ze banners uit met Thank You in verschillende talen. Een sterk visueel moment. De achtergrondzang bestond uit meer dan 150 keren La. Het is een memorabele Spaanse inzending die nog steeds wordt herinnerd. 1979, Betty Mesiego en Su Canción.

Het was de Peruaanse Spaanse zangeres Betty Mesiego die in 1979 tweede werd voor Spanje op het Eurovisie Songfestival. En dat songfestival ging toen door in Jeruzalem.

0: een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Zo een van die nieuwe platen van dit jaar. Color Collective en Loop A Loop Jam hier bij Melinda FM. Op deze maandagmiddag, straks om 3:00, Luc de Lee met de Rotonde. Maar voorleer we daaraan toe zijn, zometeen nog Touch of Joy. En een hitsingle uit 2006 van Cooks, She Moves In Her Own Way. Maar nu gaan we kussen met Stephen Tintin Duffy, Kiss Me.

mega populair in de jaren 90. Sergio, samen met zijn groepje Touch of Joy en Please Don't Go. En dat gaan we wel doen hoor, want Luc de Lee staat alweer klaar zo meteen na 3 uur. We zetten de sluizen wagenwijd open voor muziek en veel informatie. Morgen zijn wij er graag terug. Doen we het opnieuw tussen 2 en 3 voor matinee. Tot morgen iedereen.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Mochten jullie nog niet wakker geschud zijn na het weekend, wel dan is dit bij deze gebeurd van Emiliana Torini en Jungle Drums. Dankjewel aan de matinee, wij zijn er weer tot 4 uur met de maandagaflevering van de Rotonde. Welkom!

De Britse band Depeche Mode, toen het allemaal nog niet zo vanzelfsprekend was om elektronische muziek te maken, en Peeper or People. Misschien weer tijd voor wat Nederlandstalige muziek op jouw radio, want die mogen we zeker niet vergeten. Muziek van Nick Bernaert en Zonder Masker.

Haar volledige naam is Ilse Anoushka de Lange, maar wij zeggen gewoon Ilse de Lange, die doorbrak in 1998 met het nummer I'm Not So Tall, hier met So Incredible. En dit is muziek van de Amerikaanse danseres en zangeres Britney Spears. En zoals ze het zelf zegt, oops, I did it again.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
3: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
2: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
3: Laat nu ook je EV...

0: Ik thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kilowatt mono, 11 of 22 kilowatt, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
0: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 3278-47.
0: Je nieuwe wagen opladen.
2: Shisha, shappie, shappie, shappie, shap. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

De Britse band The Style Council. Ze waren gekend door hun actieve muziek voor de jaren 80, maar hij werd heel goed ontvangen en deze Shout to the Top was daar zeker een goed voorbeeld van. Een combinatie een klein beetje tussen jazz en soul muziek. En dit is ambiance muziek, zoals we ze kennen van de vijf mensen van Village People, In the Navy en YMCA. Het zijn nummers die we nooit meer zullen vergeten.

De Nederlandstalige band Het Goede Doel. Ze waren actief tussen 1979 en begin jaren 90. Maar in 2008 hebben ze dan een album op de markt gebracht die volledig gratis en legaal te downloaden was. En toen hebben ze weer besloten om herop te treden. Hoe het nu zit ermee, ik zou het even moeten nakijken. In ieder geval, wij gaan intussen luisteren naar de muziek van Mea en All About The Money.

0: Shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

En of er talent zit bij onze Noorderburen, ik hoef het jullie zeker niet meer te vertellen. Dit was Roxy Dekker en Casual. En dit is Daisy Jones and the Six. Is dit een band? Normaal niet. Het is een miniserie op de Amerikaanse televisie. Maar zij hebben het gewaagd om een nummer te maken. Deze Regret Me.

Het zal misschien wel de ideale avond niet zijn vandaag om een ladies night te maken, maar in ieder geval, we kunnen hem te goed houden voor volgende week. Cool and the Gang was dit. En we gaan van de left to the right en we gaan naar Beyoncé met Irreplaceable.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: In Waregem is een aquapark van 2550 vierkante meter geopend. Volgens de organisatie gaat het om het grootste aquapark van België. Ouders die kunnen ontspannen aan de strandbar terwijl kinderen in het water spelen. De sifonbruggen over het afleidingskanaal van de Leie en het Leopoldkanaal in Damme krijgen zogenaamde biggenruggen. Dat zijn lagere blokken op de rand van de voetpaden. Ze moeten de brug beschermen en het oprijden voor bestelwagens en auto's met een aanhangwagen makkelijker maken. Honden zijn voortaan officieel toegelaten op de strandbaars in Knokke-Heist. De gemeente maakt zo een einde aan de onduidelijkheid over het verbod op honden op het strand tijdens de zomer. Omdat strandbaars als een terras worden gezien, zorgde dat voor heel wat verwarring. De kustgemeenten die blikken terug op een druk verlengd weekend. Door de vakantie in Franstalig België en de feestdag van de 1e mei lag de gemiddelde bezetting van de kusthotels op zo'n 80% met pieken tot 85%. Oostende activeerde het zomerdrukteplan en in Knokke-Heist hielp een nieuwe mobiliteitscampagne om de verkeersdrukte te beperken. In Oostende zijn op verschillende plaatsen de brievenbussen van woordenwissels verschenen. Mensen die kunnen er een brief achterlaten en op hun beurt een andere brief meenemen. Het project is een initiatief van Laura van Maal in samenwerking met cultuurcentrum De Grote Post. De kusthotels die doen het opnieuw beter. Na een moeilijke periode waarin veel familiehotels verdwenen onder druk van de vastgoedsector, is er opnieuw beweging. In Nieuwpoort opende Corner Seaview na een grondige vernieuwing opnieuw de deuren.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag is het wisselend tot zwaar bewolkt. In het westen zijn er opklaringen. Elders overheersen de wolken met regen en buien. Lokaal ook intens met kans op onweer. De maxima die liggen tussen 15 graden aan zee en 19 à 20 graden landinwaarts. Er staat een matige noordelijke wind. Morgen dinsdag blijft het vaak bewolkt met regen of buien, vooral dan in het centrum van Vlaanderen. Aan de kust en in het noordwesten blijft het morgen vaker droog.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Melinda FM, 45 Jan Snel.
4: Show is hot out here. No.

Het is een nummer dat dateert uit 1985, deze van Silver Pozzoli met Round My Dreams. Vandaag wordt er ook met sterren gestrooid en die sterren, dat zijn Michelinsterren. Straks meer daarover, nu Tessa June. Hey,

Een nummer dat we natuurlijk kennen in de uitvoering van Madonna, hier gebracht door Madhouse met Like a Prayer. Wat de Michelinsterren betreft, er zijn een aantal restaurants die hun eerste ster krijgen. En in onze contrée is dat bijvoorbeeld Subtiel in de Pannen. Mayday, dit is ook van bij ons, Levi Wright.

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.

Afgelopen weekend was het heel erg druk hier bij ons aan de kust. En vermoedelijk heeft ook het schone weer daar wat mee te maken. Ik heb eens even het weerbericht erbij genomen voor vandaag en de komende dagen. Ik vrees dat dat er ietsjes minder goed uitziet vandaag. Maximum temperatuur 15 graden. Vooral grijs als ook morgen. Dan wordt het nog 3 graden koeler. Maximum temperatuur dan slechts 12 graden. En woensdag gaat het ook nog eens regenen. 11 graden. Vanaf donderdag zou het ietsjes beter worden. We kunnen al kijken naar het volgend weekend. Bah, dat is nog een beetje koffiedik kijken. Zaterdag zou toch wel mooier

Niels de Stadsbader, ga je mee naar boven? Is dat gericht aan de dames? Ik vermoed van wel. Céline Dion hebben we nu voor u klaarstaan. Het is een origineel nummer van Eric Carmen.

0: Shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.

Uit 1983, deze van 10cc met Food for Thought. We zoeken ook altijd een goed nieuwsbericht in dit programma. Ik heb al een berichtje over het voetbalclub Brugge grijpt de macht. Dankzij een 1-3 zege bij aartsrivaal Anderlecht springt het over Unio naar de eerste plek. En voor de ene zal dat goed nieuws zijn en voor de andere iets minder, vermoeden we. Ik zoek een bericht dat goed nieuws is voor alle partijen.

De meest recente van Eva Max heet Kill It Queen. Deze is van 2 jaar geleden. Morgan Wallen, Love Somebody.

Eerst hadden we een samenwerking tussen Emma Bell en Milo met Fortune Cookies. En daarna dit ouwertje van de Dolly Dots uit 1979, Tell It All About Boys. We gaan eruit met Leon Rimes, Can't Fight the Moonlight. Wens u veel plezier toe met de collega's. Morgen zijn we terug vanaf een uur of vier.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Er is grote hinder voor het treinverkeer van en naar Brussel. Alles lag daar zowat anderhalf uur stil door een verdacht pakket op een van de perrons in het station Brussel-Zuid. Maar dat bleek uiteindelijk onschadelijk, waarop het treinverkeer dus weer op gang kwam. Je moet wel nog rekening houden met serieuze vertragingen en afgeschafte treinen. Zowat anderhalve maand geleden viel het treinverkeer in Brussel-Zuid ook al volledig stil door verdachte pakketten. Op het assiseproces in Bergen in Henegouwen rond het carnavalsdrama in Strepy worden de twee beschuldigden op dit moment ondervraagd. Ze reden 4 jaar geleden met een auto aan een hoge snelheid in op een groep carnavalisten. De bestuurder wordt beschuldigd van 7 keer doodslag en 81 pogingen tot doodslag. Hij zelf beweert dat hij niemand wou doden. Zijn passagier staat terecht voor schuldig verzuim, omdat hij de slachtoffers niet hielp. Gerechtsjournaliste Katrien Sales is in Bergen.
2: Deze ochtend heeft het Openbaar Ministerie de akte van beschuldiging voorgelezen. Een overzicht van hetgeen is gebeurd, van welk onderzoek in deze zaak is gebeurd en waarvoor die twee hier terecht staan. In de loop van de komende weken zijn verschillende tientallen getuigen opgeroepen. Gerechtelijke experts tot getuigen die het allemaal hebben meegemaakt.
1: Er worden in totaal zo'n 270 getuigen verwacht. De kans is klein dat het dodelijke Hantavirus dat opdook op een Nederlands cruiseschip zich wereldwijd zou verspreiden, zoals bijvoorbeeld corona dat deed. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er is dus geen reden tot paniek en er moeten geen reisbeperkingen komen, zeggen ze. Ook viroloog Piet Maas stelt ons gerust.
3: Je hebt echt al nauw contact nodig bij die Andes-virussen om geïnfecteerd te raken. Wat dat niet wil zeggen dat het niet kan natuurlijk. Er zijn zeker in de laatste jaren al een paar uitbraken geweest in Argentinië waar dat 30, 40 mensen geïnfecteerd raken door 1 indexcase. Geïnfecteerd is door een rat.
1: Het schip ligt nu voor de kust van Kaap Verdië met zo'n 150 mensen aan boord. Er vielen al 3 doden, 2 Nederlanders en een Duitser. Een Brit ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Er zijn ook 2 Belgen aan boord. Volgens Buitenlandse Zaken vragen zij geen hulp. Iran beweert dat het een Amerikaans oorlogsschip heeft aangevallen in de straat van Hormuz. Het bewind zou de bemanning eerst gewaarschuwd hebben, daarna sloegen 2 raketten in op het fregat, dat meldt het Iraanse staatspersagentschap. De VS ontkent dat er een Amerikaans schip geraakt zou zijn. Volgens hen hebben ze net 2 commerciële schepen met succes door de straat van Hormuz geleid. En sport, rode duivel Romelu Lukaku keert terug naar zijn club Napoli. Zijn revalidatie in ons land zit erop. Lukaku kreeg bakken kritiek vanuit Napels, omdat hij in België bleef om te herstellen van een blessure. Hij kreeg daarvoor ook een boete, maar geen schorsing. Lukaku zal in Napels wellicht eerst nog individueel trainen, pas later met de groep. Het is dus de vraag of hij dit seizoen nog zal spelen voor Napoli. Vanavond en vannacht vallen er stevige buien, mogelijk met onweer, minima rond 9 graden. Ook morgen buien, in het westen droger en soms wat zon, maxima rond 13 graden. Woensdag zonniger in het westen, buien in het oosten bij 11 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 56, Jacques van Bellegem.

0: Dit zijn nu eenmaal hits die blijven aan de oren hangen. Deze van Moby uit 2005 met Left You Up.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Belleghem.

klinkt als goud in het oor. Deze van de Verve en Bittersweet Symphony blijft hangen. Zometeen muziek van Shepherd in die Turbulentje Show. Maar eerst nog even een bezoekje gaan brengen naar Nederland met Marco Schutmaker.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Shisha, shappie, shappie, shappie, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.

Het weekend is nog maar net voorbij en dan hoop je al meteen om de beentjes terug te gaan strekken. En dat kon je doen in die turbulente show met deze geluiden van Adam Port, Move. Het Franstalige chanson komt ook nog regelmatig aan bod. Dit is Julien Clerc met zijn Hélène.

Als we de weergoden mogen geloven, dan zal het op het einde van de week heel wat beter gaan worden. Maar kijk goed dan ook op maandagmiddag bij Melinda FM, zomerse muziek van Julien Claire met Elaine. 2 minuten voor 6:30. Dit is Goud van Oud met het verhaal van Matt en Tiger Feet.

0: Breda FM Airplay van de week.
1: Deze week zetten we in de spotlight een warme, soulvolle track met klasse, gevoel en een moderne groove die meteen blijft hangen.
0: Airplay van de week.
1: Candace Woodson bewijst opnieuw waarom ze internationaal zoveel lof krijgt. I'm here again.

Een blijde boodschap waarin weinig mensen nog zullen geloven natuurlijk. Dat was Herman van Veen en Toveren. Als ik kon toveren, dan wou ik dat ik op de koffie zou gaan met Sabrina Carpenter.

0: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Shisha, shappie, shappie, shappie, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.

0: Er is al heel veel negativiteit geschreven rond deze persoon, maar hij scoorde wel in de hitparades van 1998. Dat was nog even Will Smith.
1: We naderen de turbulentieplaat. Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Radio- en televisiemaker Hans Otte ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Een buurman vond hem vanmorgen in de garage van zijn huis in Mechelen. De hulpdiensten konden Otte reanimeren en naar het ziekenhuis brengen. Het is nog niet duidelijk wat er net is gebeurd. Hans Otte is 55 en onder meer bekend van tv-programma's als Temptation Island en The Block, op het vroegere 4 en VT4. En eind 2024 dook Otte ook op in De Verraders op VTM. Op het assiseproces in Bergen in Henegouwen rond het carnavalsdrama in Strepie worden de twee beschuldigden op dit moment ondervraagd. Ze reden 4 jaar geleden met een auto aan hoge snelheid in op een groep carnavalisten. De bestuurder wordt beschuldigd van 7 keer doodslag en 81 pogingen tot doodslag. Hij zelf beweert dat hij niemand wou doden. Zijn passagier staat terecht voor schuldig verzuim, omdat hij de slachtoffers niet hielp. Gerechtsjournaliste Katrien Sales is in Bergen.
2: Deze ochtend heeft het Openbaar Ministerie de akte van beschuldiging voorgelezen. Een overzicht van hetgeen is gebeurd, van welk onderzoek in deze zaak is gebeurd en waarvoor die twee hier terecht staan. In de loop van de komende weken zijn verschillende tientallen getuigen opgeroepen. Gerechtelijke experts tot getuigen die het allemaal hebben meegemaakt.
1: Er worden in totaal zo'n 270 getuigen verwacht. Steeds meer Belgen hebben een huis of appartement in het buitenland. Het zijn er ruim 250.000. Bijna 30.000 van hen hebben er zelfs meerdere. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Financiën. Vooral Frankrijk, Spanje en Italië zijn erg populair. Als je vastgoed koopt in het buitenland, moet je dat sinds 2021 melden bij de belastingen. De kans is klein dat het dodelijke Hantavirus dat opdook op een Nederlands cruiseschip zich wereldwijd zal verspreiden. Zoals corona dat deed, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er is dus geen reden tot paniek en er moeten geen reisbeperkingen komen, zeggen ze. Ook viroloog Piet Maas stelt ons gerust.
3: Je hebt echt al nauw contact nodig bij die Andes-virussen om geïnfecteerd te raken. Wat dat niet wil zeggen dat het niet kan natuurlijk. Er zijn zeker in de laatste jaren al een paar uitbraken geweest in Argentinië waar dat 30, 40 mensen geïnfecteerd raken door 1 indexcase. Geïnfecteerd is door een rat.
1: Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië met zo'n 150 mensen aan boord. Er vielen al 3 doden, 2 Nederlanders en een Duitser. Een Brit ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Er zijn ook 2 Belgen aan boord. Volgens Buitenlandse Zaken vragen zij geen hulp. En sport in het vrouwenwielrennen heeft Shari Bossuyt de 2e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Ze was de sterkste in de sprint van een uitgerund peloton. Bossuyt botste in volle sprint wel tegen Lotte Kopecky, die daardoor uit haar pedaal schoot en dus niet kon meesprinten. De Duitse Franziska Koch is leider in het klassement. Bossuyt is 2e op 6 seconden, Kopecky 3e op 10 seconden. Vanavond en vannacht stevige buien, mogelijk met onweer, minima rond 9 graden. Ook morgen buien, in het westen droger en soms wat zon, maxima rond 13 graden. Woensdag zonniger in het westen, buien in het oosten bij 11 graden. Donderdag zon en wolken bij 14 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Van maandag tot donderdag tussen 18 en 19 uur. Zicht op West. Een blik op wat er leeft in onze regio. Met

avondspits. Dit is Melinda FM. En je wilt na de dagtaak de actualiteit nog even meepikken? Let's do something. Dat kan je doen tussen 6 en 7 uiteraard in Zicht op West. Justin Timberlake was dat. En Rock Your Body tot 7 uur. Goedenavond.

Dan Hartman, het is ondertussen een dance classic geworden. Het is ons gelukt, een gemeente uit onze provincie is kampioen geworden. De gemeente Zonnebeke mag zich officieel wandelgemeente van Vlaanderen noemen. De gemeente overtuigde in wandelbeleving, in infrastructuur en toeristische kwaliteit. En ze haalden het voor twee Limburgse gemeenten en steden, Tongeren, Borgloon en Heusenzolder. Proficiat aan Zonnebeke. Oostende blijft stad aan zee.

0: Volgende zondag is er de stripbeurs in Oostende. Volgende zondag 10 mei van 10 tot 17 uur in het ontmoetingscentrum De Blomme. Stripliefhebbers die kunnen daar gratis kennis maken met een indrukwekkende lijst aan tekenaars en auteurs die daar komen signeren en heel graag hun handtekening zetten in jouw favoriet stripverhaal. Volgende zondag van 10 tot 5 in het ontmoetingscentrum De Blomme in Oostende. De toegang is er volledig gratis. Zometeen om 6:30 blikken we even terug op de actualiteit van vandaag. De hoofdpunten uit het nieuws van bij ons.
1: Let's go.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende. Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op electro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
1: Je nieuwe wagen opladen.
2: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis.

was 1986. Anita bij Melinda FM. En zo is het ruim 6:30 geworden. Tijd voor de hoofdpunten van deze maandag 4 mei. De dodengang in Diksmuiden heeft een nieuwe blikvanger. Aan de ingang staat nu een gerestaureerde Schneider Howitzer uit de Eerste Wereldoorlog. Dat is een kanon dat oorspronkelijk gebouwd werd voor het Russische leger. In de loopgraven opent tegelijk een nieuw bezoekersparcours met 16 stopplaatsen. De ideale gelegenheid om de dodengang in Diksmuiden binnenkort nog eens te bezoeken. Aan het zeepreventorium in De Haan verdwijnt binnenkort het kunstwerk Signal Bell. Het werd 8 jaar geleden geplaatst voor het kunstenfestival Beaufort, maar het raakte vorige zomer beschadigd door vandalen. En aan de Menepoort in Ieper is er een ander kunstwerk, de Houtings, weggehaald. Dat is een standbeeld van een Britse soldaat uit gerecycleerd metaal. Het stond er al van oktober vorig jaar. Het was altijd de bedoeling geweest dat het maar een tijdelijke installatie was. En dus nu is de Houtings aan de Menepoort in Ieper ook weggenomen. Het nieuws uit West-Vlaanderen, morgenochtend weer om 9:00.

gaan hem helemaal laten horen vanavond. Justin Bieber. Melinda FM, elk moment de muziek die je kent. Ook op maandagavond in volle avondspits. Fijn dat je meeluistert naar Zicht op West. Als je heel goed luistert, dan zitten hier bijzonder veel invloeden in van Prince. En dat zijn uiteraard geluiden uit de jaren 80 en 90. En die hoor je vanavond ook weer hier bij Melinda FM tussen 8 en 9. Alleen maar muziek uit die tijd. The Time is dit en Jungle Love.

0: Dek Imo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car, Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364. Of bezoek de website veramme.com.

Kom deze zomer naar ons land, naar het Minnewaterpark in Brugge bij het Cactus Festival. Daar geven ze een exclusief concert op zaterdag 11 juli. Madness and It Must Be Love. Op zaterdag 16 mei dan is er de internationale driedaagse wandeltocht in Ypres in Flanders Fields March. Vanuit Zaal de Phoenix kan je vertrekken voor een prachtige wandeling langs historische plekken richting de wandelgemeente van Vlaanderen Zonnebeke. Je kan kiezen uit verschillende afstanden en je kan vertrekken tussen 7 uur 's morgens en 3 uur in de namiddag in de Leopold Drielaan nummer 16 in Ypres. Zaterdag 16 mei dus in Flanders Fields March tussen Ypres en Zonnebeke.

0: Matthias Vergels op de Wilde Zee tot 7 uur. Einde van Zicht op West. De actualiteit in West-Vlaanderen blijven we uiteraard voor jou volgen. Morgenochtend om 9 uur is er een nieuw bulletin. En morgenavond tussen 6 en 7 zetten we alles nog even op een rijtje. Fijne maandagavond.
1: Zicht op West. Het Actua-programma met Dirk Smeets. Hoor wat er leeft in onze regio.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Imo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059-79-3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Shisha, shappie, shappie, shappie, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alweer een uur, alleen maar hits uit de 80's. Welkom bij 80's Headache.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90s. Welkom bij

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: De Vlaamse regering is aan een marathonvergadering bezig. De ministers zitten sinds vanmiddag samen over 3 knelpuntdossiers. Zo wil vooruit energiesteun door de stijgende gas- en elektriciteitsfacturen. N-VA wil dan weer besparen. Eigenlijk zou de Vlaamse regering samen zitten tot 5 uur, maar die deadline hebben ze laten vallen. Het is al de derde keer dat de ministers over die 3 dossiers een akkoord proberen te vinden. Op het assiseproces over de zogenaamde bajonetmoord in Oostkamp is alleen de hoofdverdachte schuldig aan doodslag. Zijn 8 vrienden zijn wel schuldig aan andere dingen, zoals verboden wapendracht en schuldig verzuim. Dat heeft de jury in Brugge beslist. De dader, een man van 23, stak 5 jaar geleden een jongen van 15 dood met een bajonet na een ruzie over gestolen drugs. Je hoort de advocaat van de dader, Chris Vinken.
2: Zijn eerste reactie was dat hij tevreden was, vooral dat zijn vrienden niet veroordeeld zijn. Hij was daar vooral mee bezig en hij zelf, ja goed, hij aanvaardt dat hij de doodslag heeft en dat hij de enige is die verantwoordelijk is voor het overlijden van Milan.
1: Op dit moment zitten het Hof en de jury samen over de strafmaat voor de 9 verdachten. Voor de hoofdverdachte vordert het Openbaar Ministerie 20 jaar cel, voor de andere tot 5 jaar cel. Er is meer informatie over de man die in een winkelstraat in Leipzig in Duitsland met een auto inreed op mensen. Het gaat om een Duitser van 33, geen onbekende bij de politie, met psychische problemen. Bij het incident vielen 2 doden en 20 gewonden, van wie er 3 erg aan toe zijn. Volgens de premier van de deelstaat Sachsen reed de man wellicht bewust in op de slachtoffers. En sport. Het parket van de Voetbalbond onderzoekt de uitspraken van Unionspeler Christian Burgess na de nederlaag in Sint-Truiden. Burgess was niet te spreken over de scheidsrechters en leek te insinueren dat die partijdig waren. Bij de vroege rode kaart voor McAllister en zijn eigen gele kaart bijvoorbeeld. Burgess mist sowieso de play-off 1-wedstrijd van komend weekend. Als daar nog een straf bovenop komt, dreigt hij ook de bekerfinale te missen of de topper tegen leider Club Brugge. En onze voetbalbond heeft zijn WK-campagne gelanceerd met de naam We Are Belgium. Die moet voor meer beleving zorgen nu het WK dichterbij komt. Je hoort David Stegen van de voetbalbond.
3: We Are Belgium, ja, dat behelst eigenlijk alles wat we zijn. Een beetje eclectisch, een beetje surrealistisch, grappig, zelfspot, maar toch ambitieus. En we hebben daar ook een filmpje voor gemaakt, waar dat we alle Belgen uitnodigen om deel te nemen aan een aantal wedstrijden om tot de officiële fanselectie te behoren.
1: Concreet kunnen 26 supporters mee naar de VS voor de openingswedstrijd van de Rode Duivels tegen Egypte op 15 juni in Seattle. Vannacht nog kans op stevige buien, mogelijk met onweer, minima rond 11 graden. Morgen droog en soms zon in het westen, veel regen in het oosten bij 13 graden. Woensdag hetzelfde weer, vanaf donderdag droger, geleidelijk zonniger en warmer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

Tel ik de lege lange dagen die zonder jou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen, geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen, tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.